moedje geeuwen. We lijken naar tegen hem. Koepen naar tegen hem.